Ombadu aikoka pokuru okwetu turabaera po obinambi ondwedu yongombe ondwedu yondu onjembo ohauto omahina yokuyatata epaha rongombe epaha rondu omukadendungwa kupwa shimaakurwa monganda okurukwa omana pokuruo omundungwadu moshovakamburwa okuhuhu.